0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18.

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Restaurants kampen met no-shows en Lutherse Kerk verzorgt muzikaal festival. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is een irritant en onbehoorlijk verschijnsel. Mensen die reserveren bij een restaurant en vervolgens niet komen opdagen. Je zou denken, waarom niet gewoon even afbellen? Maar toch vinden veel mensen die kleine beleefdheid blijkbaar te veel moeite. Een en ander leidt tot omzetverlies en irritatie. De Amsterdamse ondernemingen Café Boe en restaurant Rimoyage beamen deze treurige gang van zaken. Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren in het Duitse Eisleben. De vestiging van de naar hem vernoemde Lutherse kerk op de hoek van de Amsterdamse Singel met het Spui komt op zaterdag 31 oktober met een muzikaal festival. Naast verhalen en optredens vormt een belangrijk onderdeel van het programma de allereerste uitreiking van de Hedendaagse Hervormersprijs. Aan de persoon die wordt gezien als een vernieuwer, zoals Luther zelf destijds was. De onderscheiding bestaat uit een geldprijs van €7.777,77 voor een maatschappelijk initiatief. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Straks om 10:00 gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Oudekerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10:00 en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt 1 uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
6: Valdorpelshop.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Voedselverspilling onder de loep. En verwarde man valt 2 dagen op rij in Sloterplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Afgelopen week was de zogenaamde verspillingsvrije week, waarbij voedselverspilling onder de loep werd gelegd. Naar verluidt worden er binnen de gemeente Amsterdam per week bijna 3 miljoen boterhammen weggegooid. Bakker Cor Muhl uit Weesp vertelt dat brood snel oud wordt en daarom massaal wordt gedumpt. Zijn advies luidt: brood invriezen. En mochten er onverhoopt toch nog wat droge stukjes overblijven, dan kan je er met toevoeging van wat olie en kruiden heerlijke croutons van bakken. Een verwarde man is afgelopen weekend 2 dagen achter elkaar in de Sloterplas gevallen. Beide keren moest de brandweer aan te pas komen om de man weer op het droge te krijgen. Ook werden er duikers met een reddingsvlot ingeschakeld. De laatste keer werd de man onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft contact opgenomen met het GGZ-crisisteam om herhalingen van dit plonsen te voorkomen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven, een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 10:00 gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositieschilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolfgerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Montel, this Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude. And this shit is on, man. You gonna make it, dude. Dude, keep on doing what you're doing, man. My phone number is area code 909-082. Give me a call, man. We're getting ready to step out to the Fox Hills Mall right now, but it's Monday morning, about a quarter to 11. Peace.
1: Beleef de magie van het witte doek.
2: Come experience the amazing illusions of
1: Jam FM at the movies.
3: En leuk dat je weer bent afgestemd hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en van Oudekerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de misdaadthriller By Any Means, ofwel vertaald Op Elke Mogelijke Manier. We schrijven de 60 jaren van de Ku Klux Klan en Amerikaanse burgerrechten-issues. De jonge FBI-agent Wayne wordt naar Mississippi gestuurd om daar een reeks brute moorden en burgerrechtenactiviteiten te gaan onderzoeken. Om dichter op de bron van de moorden te komen, wordt hij gedwongen samen te werken en undercover te gaan met de beruchte maffia-huurmoordenaar Greg, die bruut geweld op geen enkele manier schuwt. Maar als Wayne dichter bij de bron van het geweld komt, door zelf ook onderdeel te zijn van de dodelijke klopjacht, vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak meer en meer.

misdaadthriller bij any means werd gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je mocht bekijken speelt zich ook in het verleden af en is getiteld The Death of Robin Hood. De film heeft niet direct te maken met de nobele held die stal van de rijken en gaf van de armen, maar in de film zien we een gewelddadige, teruggetrokken Robin Hood die terugkijkt op zijn leven vol moord en geweld. Als hij onverwacht bezoek krijgt van zijn vroegere partner in plunderingen en moord Little John, besluiten ze nog eenmaal op pad te gaan. Maar Robin raakt gewond en belandt in een afgelegen klooster op een heuvel, waar hij eindelijk de rust en stilte ervaart en terug kan kijken op zijn vroegere leven. The Death of Robin Hood is mooi gefilmd en heeft een bijzondere sfeer op een prachtige locatie. De film is nu te zien in de bioscoop en werd ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee gewelddadige films in By Any Means en The Death of Robin Hood. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies. Jam.

0: the summer energy.
1: The magic of Jam FM.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende 2 dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen 2 luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
0: Stevie Wonder in Ziggo Dome en Sinterklaas zoekt Pieten. Mijn naam is Angelique Spoor. Hij kwam in 1950 ter wereld in de Amerikaanse staat Michigan als Stevland Hardaway Judkins of Stevland Hardaway Morris. Maar wij kennen hem al decennia lang als Stevie Wonder. De blindgeboren zanger, componist en bespeler van meerdere instrumenten werd op 12-jarige leeftijd al opgenomen binnen de gelederen van platenlabel Motown. De inmiddels 76-jarige multi-entertainer viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life op 28 oktober in de Ziggo Dome. Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. De intocht van Sinterklaas. Dit jaar komt de Goedheiligman voor de 88ste keer aan in Amsterdam op zondag 15 november. Voor dit feestelijke gebeuren worden nog pieten gezocht die het leuk vinden om mee te springen en te dansen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 27 september aanmelden op de website van Sint in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende 2 dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien. Boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Ouderkerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Ouderkerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgde ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Ouderkerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Ouderkerk en de omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van de

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. Dat is geen record. In april lag de piek op €2,82 per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Restaurants kampen met no-shows en Lutherse Kerk verzorgt muzikaal festival. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is een irritant en onbehoorlijk verschijnsel. Mensen die reserveren bij een restaurant en vervolgens niet komen opdagen. Je zou denken, waarom niet gewoon even afbellen? Maar toch vinden veel mensen die kleine beleefdheid blijkbaar te veel moeite. Een en ander leidt tot omzetverlies en irritatie. De Amsterdamse ondernemingen Café Woe en Restaurant Rémouillage beamen deze treurige gang van zaken. Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren in het Duitse IJsleben. De vestiging van de naar hem vernoemde Lutherse kerk op de hoek van de Amsterdamse Singel met het Spui komt op zaterdag 31 oktober met een muzikaal festival. Naast verhalen en optredens vormt een belangrijk onderdeel van het programma de allereerste uitreiking van de Hedendaagse Hervormersprijs aan de persoon die wordt gezien als een vernieuwer, zoals Luther zelf destijds was. De onderscheiding bestaat uit een geldprijs van €7.777,77 voor een maatschappelijk initiatief. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 11:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Ouderkerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten. Dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Voedselverspilling onder de loep. En verwarde man valt 2 dagen op rij in Sloterplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Afgelopen week was de zogenaamde verspillingsvrije week, waarbij voedselverspilling onder de loep werd gelegd. Naar verluidt worden er binnen de gemeente Amsterdam per week bijna 3 miljoen boterhammen weggegooid. Bakker Cor Mul uit Weesp vertelt dat brood snel oud wordt en daarom massaal wordt gedumpt. Zijn advies luidt: brood invriezen. En mochten er onverhoopt toch nog wat droge stukjes overblijven, dan kan je er met toevoeging van wat olie en kruiden heerlijke croutons van bakken. Een verwarde man is afgelopen weekend 2 dagen achter elkaar in de Sloterplas gevallen. Beide keren moest de brandweer aan te pas komen om de man weer op het droge te krijgen. Ook werden er duikers met een reddingsvlot ingeschakeld. De laatste keer werd de man onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft contact opgenomen met het GGZ-crisisteam om herhalingen van dit plonzen te voorkomen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: van half 1.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. En de prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolf Gerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP-Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP-Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP-Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen, onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Stevie Wonder in Ziggo Dome en Sinterklaas zoekt Pieten. Mijn naam is Angelique Spoor. Hij kwam in 1950 ter wereld in de Amerikaanse staat Michigan als Stefflent Hardaway Judkins of Stefflent Hardaway Morris. Maar wij kennen hem al decennia lang als Stevie Wonder. De blindgeboren zanger, componist en bespeler van meerdere instrumenten werd op 12-jarige leeftijd al opgenomen binnen de gelederen van platenlabel Motown. De inmiddels 76-jarige multi-entertainer viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life op 28 oktober in de Ziggo Dome. Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. de intocht van Sinterklaas. Dit jaar komt de Goedheiligman voor de 88ste keer aan in Amsterdam op zondag 15 november. Voor dit feestelijke gebeuren worden nog pieten gezocht die het leuk vinden om mee te springen en te dansen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 27 september aanmelden op de website van Sint in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel en na zomerver zorgt voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Ouderkerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Ouderkerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgde ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Ouderkerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Ouderkerk en omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten vandaag met het verfilmde waargebeurde verhaal over de 72 uur voorafgaand aan D-Day in de oorlogsfilm Pressure. Geen film waarbij jonge militairen aan flarden worden geschoten, maar een verhaal waarbij iedereen klaar staat om bij Normandië Europa te gaan bevrijden. Maar het weer lijkt niet helemaal ideaal te zijn en omdat buienradar nog niet is uitgevonden, wordt meteoroloog James Stack gevraagd op korte termijn een weerbericht aan generaal Eisenhower aan te leveren voordat de operatie D-Day van start kan gaan. Een besluit dat de operatie kan maken of breken en dus een enorme druk op onze meteoroloog legt. En waar er inderdaad vast naar het weer is gekeken voor D-Day, neemt de Hollywood saus die over de film is gegoten wel erg grote vormen aan en is het de vraag in hoeverre

wat gaat opleveren. Je begrijpt het al, onze oud-militair blijkt toch heel goed van pas te komen als hij er alles aan moet doen om de nier zonder kogelgaatjes in de operatiekamer te krijgen. De film Runner werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de film Pressure over het weerbericht op D-Day of de film Runner over een gevaarlijk orgaantransport. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam & Fam wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam & Fam met de Movies.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Restaurants kampen met no-shows en Lutherse Kerk verzorgt muzikaal festival. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is een irritant en onbehoorlijk verschijnsel. Mensen die reserveren bij een restaurant en vervolgens niet komen opdagen. Je zou denken, waarom niet gewoon even afbellen? Maar toch vinden veel mensen die kleine beleefdheid blijkbaar te veel moeite. Een en ander leidt tot omzetverlies en irritatie. De Amsterdamse ondernemingen Café Boe en restaurant Rimoyage beamen deze treurige gang van zaken. Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren in het Duitse IJsleben. De vestiging van de naar hem vernoemde Lutherse kerk op de hoek van de Amsterdamse Singel met het Spui komt op zaterdag 31 oktober met een muzikaal festival. Naast verhalen en optredens vormt een belangrijk onderdeel van het programma de allereerste uitreiking van de hedendaagse hervormersprijs. Aan de persoon die wordt gezien als een vernieuwer, zoals Luther zelf destijds was. De onderscheiding bestaat uit een geldprijs van €7.777,77 voor een maatschappelijk initiatief. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Groenis, een van de favorieten van Poetin, gedood. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. En de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Martina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Oudekerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Voedselverspilling onder de loep. En verwarde man valt 2 dagen op rij in Sloterplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Afgelopen week was de zogenaamde verspillingsvrije week, waarbij voedselverspilling onder de loep werd gelegd. Naar verluidt worden er binnen de gemeente Amsterdam per week bijna 3 miljoen boterhammen weggegooid. Bakker Cor Muhl uit Weesp vertelt dat brood snel oud wordt en daarom massaal wordt gedumpt. Zijn advies luidt: brood invriezen. En mochten er onverhoopt toch nog wat droge stukjes overblijven, dan kan je er met toevoeging van wat olie en kruiden heerlijke croutons van bakken. Een verwarde man is afgelopen weekend 2 dagen achter elkaar in de Sloterplas gevallen. Beide keren moest de brandweer aan te pas komen om de man weer op het droge te krijgen. Ook werden er duikers met een reddingsvlot ingeschakeld. De laatste keer werd de man onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft contact opgenomen met het GGZ-crisisteam om herhalingen van dit plonzen te voorkomen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: van half vier.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Oekraïense militairen hebben naar verluidt de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. En de raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolfgerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegen zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Thank you.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifune.nl.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Stevie Wonder in Ziggo Dome en Sinterklaas zoekt Pieten. Mijn naam is Angelique Spoor. Hij kwam in 1950 ter wereld in de Amerikaanse staat Michigan als Stefflent Hardaway Judkins of Stefflent Hardaway Morris. Maar wij kennen hem al decennia lang als Stevie Wonder. De blindgeboren zanger, componist en bespeler van meerdere instrumenten werd op 12-jarige leeftijd al opgenomen binnen de gelederen van platenlabel Motown. De inmiddels 76-jarige multi-entertainer viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life op 28 oktober in de Ziggo Dome. Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. De intocht van Sinterklaas. Dit jaar komt de Goedheiligman voor de 88ste keer aan in Amsterdam op zondag 15 november. Voor dit feestelijke gebeuren worden nog pieten gezocht die het leuk vinden om mee te springen en te dansen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 27 september aanmelden op de website van Sint in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: van half vijf.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Urmo Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Oude Kerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Oude Kerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgde ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Oude Kerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Oude Kerk en de omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
11: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Restaurants kampen met no-shows en Lutherse Kerk verzorgt muzikaal festival. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is een irritant en onbehoorlijk verschijnsel. Mensen die reserveren bij een restaurant en vervolgens niet komen opdagen. Je zou denken, waarom niet gewoon even afbellen? Maar toch vinden veel mensen die kleine beleefdheid blijkbaar te veel moeite. Een en ander leidt tot omzetverlies en irritatie. De Amsterdamse ondernemingen Café Boe en restaurant Rimoyage beamen deze treurige gang van zaken. Op 10 november 1483 werd Maarten Luther geboren in het Duitse Eisleben. De vestiging van de naar hem vernoemde Lutherse kerk op de hoek van de Amsterdamse Singel met het Spui komt op zaterdag 31 oktober met een muzikaal festival. Naast verhalen en optredens vormt een belangrijk onderdeel van het programma de allereerste uitreiking van de hedendaagse hervormersprijs. Aan de persoon die wordt gezien als een vernieuwer, zoals Luther zelf destijds was. De onderscheiding bestaat uit een geldprijs van €7.777,77 voor een maatschappelijk initiatief. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: This is Jam Hot. This is Jam
15: Hot. Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

0: half vijf.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Oermal Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Oudekerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Refune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrefune.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
8: Valdorpelshop.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden.
10: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Voedselverspilling onder de loep. En verwarde man valt 2 dagen op rij in Sloterplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Afgelopen week was de zogenaamde verspillingsvrije week, waarbij voedselverspilling onder de loep werd gelegd. Naar verluidt worden er binnen de gemeente Amsterdam per week bijna 3 miljoen boterhammen weggegooid. Bakker Cor Mul uit Weesp vertelt dat brood snel oud wordt en daarom massaal wordt gedumpt. Zijn advies luidt: brood invriezen. En mochten er onverhoopt toch nog wat droge stukjes overblijven, dan kan je er met toevoeging van wat olie en kruiden heerlijke croutons van bakken. Een verwarde man is afgelopen weekend 2 dagen achter elkaar in de Sloterplas gevallen. Beide keren moest de brandweer aan te pas komen om de man weer op het droge te krijgen. Ook werden er duikers met een reddingsvlot ingeschakeld. De laatste keer werd de man onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft contact opgenomen met het GGZ-crisisteam om herhalingen van dit plonzen te voorkomen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Oermal Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En in memoriam, historicus Ruud Siekerman. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie op www.jaapleest.com. Op 25 augustus jongstleden overleed Ruud Siekerman. Ruud was 25 jaar lang een van de steunpilaren van de historische vereniging Wolfgerius van Amstel. Ruud was een echte Amsterdammer, maar had een bijzondere band met Ouder Amstel. Wegens zijn verdiensten voor Ouder Amstel kreeg hij in september 2020 door burgemeester Langenakker de zilveren legpenning van de gemeente Ouder Amstel toegekend. Ruud werd 82 jaar. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Stevie Wonder in Ziggo Dome en Sinterklaas zoekt Pieten. Mijn naam is Angelique Spoor. Hij kwam in 1950 ter wereld in de Amerikaanse staat Michigan als Stefflund Hardaway Judkins of Stefflund Hardaway Morris. Maar wij kennen hem al decennia lang als Stevie Wonder. De blindgeboren zanger, componist en bespeler van meerdere instrumenten werd op 12-jarige leeftijd al opgenomen binnen de gelederen van platenlabel Motown. De inmiddels 76-jarige multi-entertainer viert de 50ste verjaardag van zijn album Songs in the Key of Life op 28 oktober in de Ziggo Dome. Het klinkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. De intocht van Sinterklaas. Dit jaar komt de Goedheiligman voor de 88ste keer aan in Amsterdam op zondag 15 november. Voor dit feestelijke gebeuren worden nog pieten gezocht die het leuk vinden om mee te springen en te dansen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 27 september aanmelden op de website van Sint in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

Ja, goedenavond. Woensdagavond, 7 uur. Dit is Jammin' met Kevin. En het is 16 september, maar voor mij mag die herfst nu echt wel een keertje gaan beginnen. Ik heb nog steeds veel te heet. Kom op met die regen, wind en 15 graden. En tot die tijd zoek ik het hiermee uit. Ice, ice, baby.

Ice, Ice, Baby van Vanilla Ice natuurlijk. Lekker begin hier van Jam In met Kevin. De komende uur gaan we weer alle kanten op. Hip-hop met onder andere Biggie, flinke dosis dance en natuurlijk gewoon wat lekkere swingbeat tussendoor. Kortom, genoeg om die veel te warme septemberavond door te komen. Blijf hier lekker hangen.

Chaka Khan met Curious Subject. Leuk om te zien dat zij toch ook meegaan met de tijd. Iets anders dan wat we gewend zijn van hun. Ja, dan gaan we nu van 2026 in één klap ruim 30 jaar terug naar een nummer waarbij je eigenlijk maar één instructie hoeft op te volgen. Of je nou thuis zit, in de auto of stiekem nog op kantoor bent. Zodra die beat erin komt, weet je wat je moet doen. Uit 1992. House of Pain met Jump Around.

Keith Sweat met Keep It Coming. Blijf nog even in de jaren 90. Een tijd waarin hiphop werd beheerst door de beruchte strijd tussen de East Coast en de West Coast. Aan de ene kant onder andere Tupac, aan de andere kant een van de absolute gezichten van New York, de Notorious B.I.G., oftewel Biggie. Dit werd een van zijn grootste hits en verscheen vlak voor zijn dood in 1997. En dan gaan we meteen naar de reclame even naar luisteren naar Biggie met Hypnotize.

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het middagprogramma Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Een gratis natuurwandeling tijdens Week tegen Eenzaamheid. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het programma van het Festival van Ontmoeting krijgt steeds meer vorm. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september in Ouderkerk aan de Amstel. Inmiddels is een groot deel van het middagprogramma bekend. Beide dagen bieden volop mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten en workshops. Nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in de buurt. Het programma is geschikt voor jong en oud. Het Festival van Ontmoeting wordt georganiseerd door Coherente. Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert tijdens de Week tegen Eenzaamheid een gratis natuurwandeling in Ouder Amstel. De wandeling vindt plaats op zondag 27 september om 10 uur en start bij Sporthal Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Ouderkerk. De stichting organiseert wekelijks gratis natuurwandelingen op 140 locaties in Nederland. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september plaatsvindt, is er aandacht voor het initiatief. De wandeling in Ouder Amstel duurt een uur en wordt begeleid door een vrijwillige wandelbegeleider. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden op gezondwandelen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, we zijn weer terug. En deze heb ik te danken aan mijn schoonvader. Die komt eens in de zoveel tijd langs met een enorme bak vol oude platen en cd's. Daar kan ik dan lekker een beetje doorheen struinen. En zo ontdek je dan soms nog eens muziek die je zelf eigenlijk nooit had opgezocht. Daar kwam ik deze ook tegen. En deze is blijven hangen. Delight met Grooves in the Heart.

You Don't Love Me, Dan Penn. Ja, van de reggae gaan we naar de Amerikaanse hip-hop. Maar wel een nummer met een behoorlijk persoonlijk verhaal erachter. Andre 3000 schreef het nummer Miss Jackson namelijk als een soort excuus aan de moeder van zijn ex, zangeres Erykah Badu. Hun relatie was stuk gelopen en samen hadden ze een zoontje. In het nummer probeerde hij eigenlijk uit te leggen dat hij nooit de bedoeling had om iemand pijn te doen en ondanks alles een goede vader wil zijn. Een behoorlijk persoonlijk excuus dat uiteindelijk uitgroeide tot een wereldhit. Dit is Outkast met Miss Jackson.

Miss Jackson van Outkast. Ik heb hem heel lang niet begrepen waar deze tekst eigenlijk over ging. Maar sinds ik het wist heb ik hem eigenlijk nog vaker gedraaid. Ja, en dan het laatste, wat is het, kwartiertje van Jammin' met Kevin. Ga ik altijd iets meer los. Ga ik er iets meer de beuk erin gooien met wat heerlijke danceplaten. We gaan beginnen met Kiesha en Hideaway.

Ja, en dan zit het er alweer bijna op voor vanavond. We zijn van Chaka Khan naar Biggie gegaan. We hebben wat swingbeat, wat dance meegepakt. En ze is altijd weer lekker alle kanten opgevlogen. Volgende week woensdag ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe Jammin' met Kevin. Bedankt voor het luisteren en maak er nog een mooie avond van. We sluiten hem af met Christine met Feel What You Want. Tot de volgende week.

0: Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
14: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
15: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
16: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd.
11: De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Meerlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
17: Auto's vast in de bussluis in Bovenkerk en workshop loopbaanontwikkeling in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. Er staan verkeersborden, maar kennelijk is het niet voor iedereen duidelijk. Er zijn nog steeds auto's die vastkomen te zitten in de bussluis in de Noordammerlaan in Bovenkerk. De afgelopen dagen leek het wel vaker te gebeuren. De schade kan aardig in de papieren lopen. De gemeente laat weten dat er niets aan de bussluis is veranderd, maar dat het mogelijk te maken heeft met een afsluiting van de Bovenkerkerweg, waardoor auto's door de buurt worden omgeleid. De Bovenkerkerweg is inmiddels weer open. En Bibliotheek Amsterdam en Stichting Job On organiseren 8 workshops voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan, een carrière-switch overweegt of zich verder wil ontwikkelen. Programmamaker Anton Vernee van de bibliotheek is blij met de samenwerking, omdat hij bijdraagt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De workshops beginnen op 7 oktober. Het gaat om 8 online sessies op de woensdagochtend. Aan bod komen onder meer personal branding, netwerken, LinkedIn en digitalisering. Voor meer informatie kun je terecht op debibliotheekamsterland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

welkom bij Jam FM. A Night to Remember is weer. Wat vliegen de dagen toch? Het is niet normaal. We zijn gewoon weer lekker een week verder. Dit is A Night to Remember hier bij Jam FM 104.9. En we gaan vanavond beginnen met een kleine vooruitblik naar wat er tijdens de ADE 2026 eigenlijk staat te gaan gebeuren. Want 50 Hertz komt terug met Club Train. 16 shows verdeeld over meerdere dagen. 4 stages en iedere rit opnieuw een compleet eigen muzikale ervaring. De trein die vertrekt vanuit Amsterdam Centraal en rijdt tijdens de ADE door heel Nederland. Met muziek, verschillende programma's en natuurlijk dat bijzondere idee dat de club zelf onderweg is. Het mooie ervan, ik heb vorig jaar daar mogen draaien. Eerst op Centraal Station, een paar uur. En daarna werd ik meegenomen de trein op. En voordat ik het wist, stond ik op stage 2 4 uur lang te draaien. En wat een ervaring was dat, zeg. Gewoon dwars door Nederland, 140 kilometer per uur. En gewoon 3 stages aan boord waar iedereen gewoon helemaal los ging. Ik zou zeggen, kijk alvast even bij 50 Hertz. En daar ga je alles zeker tegenkomen. Rens van Nellestein, de organisator, die zou hier zijn. Hij heeft druk en dat begrijp ik ook best wel met wat er gaat gebeuren. Binnenkort ga je hier van hem horen. En dan gaat hij jou alles en ook echt alles vertellen waar hij mee bezig is. Alles staat dan ook eigenlijk in het teken van de trein, om het zo te zeggen. De nummers zijn al uitgezocht. Ik zei het zojuist al, helaas kan hij er niet bij zijn. Maar daar hebben wij natuurlijk ook wel een oplossing voor. En die ga ik erbij pakken voor jou. En als we het toch over treinen hebben, dan kunnen we vanavond natuurlijk maar op één manier gaan vertrekken. En dat gaan we doen. Mijn vraag aan jou, heb je wel een kaartje? Want af en toe dan ga ik wel eens met het openbaar vervoer. En dan zie ik natuurlijk weer van die gasten, die komen glippen. En dat gaan wij niet doen, want jij bent gewoon daar waar je op dit moment bent. Jij hebt je kaartje, jij mag gewoon nu instappen. En dan gaan wij zo dadelijk vertrekken. Mijn vraag is, iedereen aan boord, kaartje bij de hand, deuren dicht. Want de eerste trein van vanavond staat al klaar. Ik ga je mee terugnemen naar een tijd, naar Kadok met Night Train. En daarna gaat de reis verder. Welkom bij Night to Remember. Ik kon je nagaan, ik kom geen eens meer uit mijn woorden. Zoveel zin heb ik erin. Welkom bij Night to Remember. Welkom bij Jam FM hier zo, de 104.9. Let's go.

0: Het was geen traditionele band, maar een Spaans dance house project uit de jaren 90. De bekendste naam erachter is David Penn, José David Penn Montilla. Als ik het mooi op zijn Spaans kan zeggen. En de Night Train die verscheen oorspronkelijk in 95 en werd een grote dance hit. De track werd geproduceerd in samenwerking met DJ Chas en het UPN team. Ja, ik moet zeggen, hij blijft er gewoon lekker in hoor. Ik bedoel, jullie zitten al aan boord, dat is al lekker. We gaan zo dadelijk gelijk naar de Hot Jam. Kun je nagaan hoe snel dat gaat vanavond? Als je gewoon mag 140, om het zo te zeggen, over de Nederlandse spoorwegen gaat. Ja, dat kan. En ook met ADE. Kijk nog maar even bij 50 Hertz. En dat eindigt met een Z, om het zo te zeggen. En daar kan jij waarschijnlijk nog steeds heel snel, als je snel bent, want het gaat echt sneller dan jij denkt, een kaartje bemachtigen. Laten we eens gaan kijken wat de Hot Jam heeft gebracht deze week. Want de mensen van hier, oh, je weet hoe dat gaat, hè? Zij halen er elke week weer wat lekkers bij. Net zoals dat jij erbij bent. Ik ben MC DJ Raiden. Welkom bij A Night to Remember.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: Jam FM.
3: This cut is fresh.
2: New music first. We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew.

0: zo lekker. Bassist en re-editor, reworker en remixer Save the Robots is het creatieve pseudoniem van de getalenteerde bassist, producer en remixer Robbie Dunn. En hij is afkomstig uit het bruisende Dublin en nu woonachtig in het zonnige Spanje. Ja, daar zijn we al begonnen met Kadok en daar blijven we nog even bij. Robbie die maakt al sinds halverwege de jaren 90 furoren met de muziekscene toen samplers nog op kolen werkten. Ja, mooi hè. Zoals de 808, de 909. Dat zegt sommigen van jullie wel wat. Misschien de beat creators waren dat echt. Zijn reis naar een internationale erkenning begon onder de naam Spectrum is Green. Waar hij naam maakte bij invloedrijke labels. En zo is dat verder gaan lopen. Crew, approve and test it. Zeker weten. Ik krijg gelijk ook weer een heel mooi berichtje binnen. Wat leuk weer om jou te horen hier zo bij Jam FM. Dank je wel daarvoor, mevrouw Roos. Ik ga eens even kijken wat ik hier nog meer tegen ga komen. Eens even kijken. Craze, ik neem je terug naar de jaren 88, want dat kan ik me nog heel goed herinneren. Nederland ging helemaal los, om het zo te zeggen. Ze stonden langs de grachten, want Nederland had EK gewonnen. En natuurlijk niet alleen langs de grachten, maar ook op de woonboten. En ik had me verstopt in Ibiza. En daar hoorde ik Craze voor het eerst. Net zoals dat ik Daniel nu achter mij hoor.
1: Jam FM. Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raven. A Night to Remember.
2: Hey, what's up, people? How you doing? This is D-Train, and when I'm in Holland, I listen to Jam FM. Smooth and funky. It's always smooth and funky right here on 104.9 Jam FM. I'm James D. Train Williams. Let the funk be with you. Let the funk.

Je hoorde het wel zeggen. Let the funk be with you. D-Train, we zitten natuurlijk in de trein. Ik kom zo dadelijk je kaartje controleren hoor.

0: samenbrengt, dan is het zo dadelijk D-Train. Die ik voor je klaar heb staan. Dat wilde jij natuurlijk wel.
1: Jam FM.
0: Dat kan ik je meegeven. Elke woensdagavond hier zo is het sowieso feest. En ik zei het vanmiddag nog. Eigenlijk moet je zelf natuurlijk ook een beetje de slingers hangen. Maar ik ben zo blij dat jij er weer bij bent. Lekker thuis of onderweg waar je ook bent. En dat je elke week weer van jouw omgeving een heerlijke dansvloer maakt. Of althans een club. Iets waar jij je lekker bij voelt. Dat je uit je stoel komt zo van, oh, dat nummer. Ja, daar wil ik wel even op dansen. Hup, slippers uit en gaan op die sokken. Want natuurlijk heb jij je schoenen niet aan in de woonkamer. Of het moeten echt jouw originele disco-stappers zijn. Dat was in ieder geval Craze met de party. Ik ga je meenemen naar D-Train en die hoor je er af en toe ook lekker voorbij komen. We blijven in die trein. Ik had het al over wat 50 Hertz betreft met de ADE. De Amerikaanse zanger James Williams scoorde begin jaren 80 grote hits met zijn warme, herkenbare stem en werd een vaste naam in de clubs en op de radio zenders over de hele wereld. Het is tijd voor een lekkere groove. Ik heb D-Train voor je meegebracht met Keep Giving Me Love. Welcome on Jam FM. A night to remember.
2: It's always smooth and funky right here on 104.9 Jam FM. I'm James D. Train Williams. Let the funk be with you. Let the funk be with you.

0: gewoon lekker chillen of de schuur ergens met hun vrienden zijn. Keep giving me love. Wat een mooie boodschap is dat wel niet. En dat terwijl een man 2000 jaar geleden daarvoor is gestorven aan het kruis. En dat met alleen het geven van liefde. We gaan zo dadelijk naar het nieuws. En dan hoor je mij weer terug.
1: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: van 8:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. De voortvluchtige Osama B. uit Utrecht, die veroordeeld is tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum, is vandaag opgepakt in Parijs. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Meerlo is aangehouden voor vernielingen aan een basisschool. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Rabo Club Support actie loopt nog en plannen voor een distributiecentrum in Uithoorn. Mijn naam is Christine Elion. Tot eind september kan er nog gestemd worden in de Rabo Club Support actie. De Rabobank investeert in clubs en verenigingen en leden bepalen met hun stem waar het geld naartoe gaat. Iedere klant van de Rabobank kan gratis lid worden. Hoe meer stemmen, hoe meer geld voor je club. Verenigingen uit de regio die meedoen zijn de Muziekschool Ouder Amstel, het Amstelbad, de Avondvierdaagse Oude Kerk en Stichting Kinderland Amstelveen, die elke zomer een vakantiekamp voor kinderen organiseert. En ontwikkelaar Delin Property wil een zogeheten last mile distributiecentrum realiseren aan de Amsterdamse weg in Uithoorn. Omwonenden maken zich zorgen over de omvang van het gebouw. De 15 meter hoge gevel komt volgens hen op korte afstand van woningen en achtertuinen. Daarnaast verwachten ze overlast van extra verkeer, laden en lossen en verlichting op het terrein. Morgenavond om 19:30 is er een informatieavond in Horeca de Scheg. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shalia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: The dance floor never lies.
3: This is the original.
2: This is Jam.
4: Woensdagavond 8 tot 10. A night to remember met MC DJ Raiden.

0: Hier en welkom terug bij A Night to Remember hier zo bij Jam FM. Het nieuws is voorbij en onze trein rijdt gewoon weer verder. Geen tussenstops, geen vertraging. We gaan door met deze avond. Onze volgende halte brengt ons naar 1993 richting Zweden. En daar komen we Rob en Raz tegen. Twee DJ's die elkaar leren kennen in een platenzaak en samen de clubs indoken. En de bestemming van deze rit, die staat eigenlijk al op het kaartje. Club Hopping heb ik het over. 1993, ben jij er klaar voor? Heb jij al drinken gepakt uit je eigen koelkast en dat op tafel gezet? Want het is tijd om weer lekker jouw ding te gaan doen en alles los te gaan gooien. Ben je er klaar voor? Want nu mag het. Laat je gewoon lekker gaan. Ik ben MC DJ Raiden. It's time to groove, it's time to dance. This is your chance. Let's go.
1: Jam FM.

precies zoals ik de berichten al kreeg. Want lekker aan het opruimen in de keuken. Of lekker aan het chillen met mijn matties, om het zo te zeggen. Zoals ik al zei, we zitten nog steeds in de treinen waar je ook bent. Thuis, onderweg of midden in de nacht. Avond, je mag gewoon je handen zo dadelijk in de lucht gaan gooien.

0: Heb jij die wel eens gehad? Of heb je er nu wel eentje? Gewoon lekker thuis onderweg of waar je ook bent in deze trein. Want we zitten nog steeds aan boord van A Night Train Memory en deze trein rijdt verder richting 1999. En bij dat jaar denk ik al gelijk aan Prince. Want die had ook een hele mooie titel. 1999. Maar ja, er zijn nog meer artiesten natuurlijk die het een en ander hebben uitgebracht. We komen in ieder geval uit bij twee Britten. En de een is Simon Radcliffe en Felix Buxton. Samen Basement Jacks. En ze begonnen met feesten organiseren en platen draaien. Richtten hun eigen label op en groeiden uit tot een van de meest bekende namen uit de Britse house scene. En deze plaat werd echt een lekkere dance hit. Tot vandaag de dag. Ik heb het over Rendezvous. Dus handen los van de rem en lekker mee naar de volgende halte.
1: Jam FM.
0: Gelukkig heb je geen veiligheidsgordels nodig. Gewoon lekker gaan staan. Net zoals de trein die eraan komt met ADE 50 Hertz is on the way.

Wat een avond en wat een lekkere rit hoor. Moet je voorstellen, we denderen lekker door Nederland op dit moment. In the train.

We komen natuurlijk steeds meer dichter bij de nacht. We rijden de avond in. Kijk naar buiten, het is nu echt donker geworden. We gaan van de ene halte naar de andere en steeds weer met een heerlijke nieuwe sound. En deze keer gaan we richting de Family Jam samen met Zubida Merbarki. En de titel zegt eigenlijk al genoeg voor deze rit. Through the night. Dus blijf lekker aan boord. We keep on going.

lekkerste treinrit die je ooit hebt meegemaakt. We komen zo dadelijk aan bij een halte waar we eigenlijk niet eens een kaartje voor nodig hebben. New York, eind jaren 90 en drie gasten die al sinds 79 samen muziek maken. Mike D, Ed Rock en MCA, de Beastie Boys heb ik het over. Een groep die hip-hop en rock en alles daartussen compleet door elkaar gooide. En in 1999 kregen ze voor deze plaat zelfs een Grammy voor Best Rap Performance by a Duo or a Group. Dus zet die trein maar even op volle snelheid zo dadelijk. Of gewoon je stereo op 10. Ja, het is nog geen 10 uur, dus gooi je maar gewoon lekker aan. Jam FM.

0: Zo lekker. Deze tijd. En ik heb het zojuist met Christine over. Dit brengt je gewoon terug naar de Osdorp-posje. Om het zo bijna te zeggen. Ja, sommigen kennen die nog wel. Iedereen komt er gelijk bij. Heerlijk wat dit betreft. Kom er maar gewoon even lekker bij hoor. Dat mag wel allemaal.
1: What the name of the king in rock, rock.
0: Wacht even. Wat zeg je, Daniel?
2: Ja, dan moet je wel beschrijven.
3: Precies.
0: Ja, ik denk, je zit bij 3, maar je zit bij 4.
3: Maar ik hoorde hem nog wat zeggen aan het einde van die plaat. The name of the kink.
0: Ja.
3: En dan?
0: Ja, die ben ik even kwijt, want ik luister er niet.
4: Dat is altijd een probleem. Verstaanbaarheid van zangers.
3: Ja, ja. Ja, en dan,
4: ze kunnen echt alles zingen zonder dat je het in de gaten hebt.
0: Maar ik kwam er in één keer op en ik vond het zo mooi. Jij reageerde daar gelijk op van, ja, Osdorp Pussy. Want daar was ik naar op zoek. Dat was gewoon die tijd dat hiphop een andere... Ja.
4: Nou, ik vond het zo ontzettend leuk dat dit nummer dat je net draait... dat je uit het niets met zo'n nummer gewoon durft te komen.
0: Ja, deze jongens gewoon waren gewoon pioniers ook.
4: Vet erin.
0: Ja?
4: Ja.
0: Hoe was het voor jou, Daniel?
3: Nou, ik heb altijd toch met een schuin oog gekeken naar die muziek... omdat ik hem niet echt begreep.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Waren ze te wild?
3: Of ja, het was te wild voor mij, ja. Ja, ik ben toch maar even van smooth en funky. Nee, dus ik vond het ook in de zaal altijd te hard aan het toegaan.
0: Ja.
3: Het was een soort hip-hop met een...
0: Een beetje controversieel.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
4: Nou, ik vond het wel fijne muziek om gewoon je haar los te gooien.
3: Dat wel, ja.
4: Ja.
3: Ja. Maar ik heb ook wel eens voor ze gestaan. En iedereen ging ook ruig staan dansen. Ja. Dat je denkt van... Moet ik hier wel tussen blijven staan, want dit wordt niet meer leuk.
0: Was het een soort van moshpit?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ze brachten heel wat teweeg.
3: Dat heb ik daar meegemaakt, dat ik ze live heb gezien, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En jij stapte gelijk op je motor? Born to be wild, zoiets? Nou, hoe moet ik het zien? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen, je zegt zelfs, je gooit je haar los.
4: Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen. Van de Osdorp-posse, die hebben gewoon echt naam bij mij gemaakt. Door dat ene zinnetje. Het begint met een borstprothese, is gewoon een rubberen tiet.
0: Ja.
4: En het verschil tussen ken en kan, dat kunnen ze niet.
0: Deze verwacht je toch niet bij haar?
3: Nee, ja,
0: dat vind ik juist mooi.
3: Het is gewoon onze hele keurige nieuwslezer.
0: Ja, precies. En jij kent Osdorp Pussy gewoon.
4: Andere kant.
0: Ja. Ja, ik zei het zojuist al tegen je.
3: Stiekem staat er in de schuur een hele grote... Weet je, Harley Davidson.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja.
3: Die gaat alleen zondags met mooi weer de deur uit, hè?
4: Nou ja, ik weet niet. Het is een. We hadden het er laatst over. Met Paul, volgens mij. Over welke stem van jou. Dan hebben we het over een authentieke stem. En toen zeiden we eigenlijk van ja, maar een mens heeft zoveel stemmen.
3: Ja, dat is absoluut zo.
4: En ze zijn allemaal authentiek.
3: Ja, iedereen heeft meerdere persoonlijkheden. Ook al wil ik dat misschien niet toegeven.
4: En ze zijn allemaal authentiek.
0: Moeten jullie naar mij kijken? Want ik weet van niks.
3: Nee, ik was er niet bij. Kijk naar beide, ja. Nee, je was er niet bij.
4: Ik ben wel benieuwd naar jouw persoonlijkheid op de 50 hertz.
0: Ja, nou, dan ga ik helemaal los.
4: Dan zie je er ook echt anders uit. Dan
0: denk het wel, met masker.
4: Ja. Zeker, zeker.
0: Nee. Wat masker betreft, dat gaat wel komen. Dat is wel Halloween. Dat gaat weer in Zaandam komen.
3: Heb jij niet de kast vol maskers?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik heb er wel een paar liggen, ja. Maar dat komt ook door de verschillende feesten waar ik draai.
3: Ja, ja, dan doe je iedere keer gewoon een ander masker voor.
0: Ja, dat moet toch ook. Net zoals met carnaval. Dan kun je niet met één pakje komen. Je komt ook niet met één onderbroek. Je blijft daar een hele week.
4: Ja, je moet gewoon een beetje investeren in de pret.
0: Nou ja, dat klopt. Maar dat mag wat kosten, hoor.
4: Ja.
0: Zo.
4: Daar ben ik wel bang voor, ja.
0: Dat mag wat kosten. Je krijgt er heel veel liefde voor terug in plaats van geld, om het zo te zeggen.
4: Ja.
0: Want de mensen, ik hou van blije mensen, dat nog steeds. Maar zijn jullie wel eens geweest?
3: Naar carnaval?
0: Ja.
3: Ja, ben ik ook één keer geweest, ja.
0: En?
3: Nee, er wordt sowieso waar ik woon heel uitbundig carnaval gevierd. Ja. Dat is namelijk de grootste carnavalstoet van... het noorden van Nederland, iets van 80 praalwagens. Tussen de 60 en 80 praalwagens, dat is in Zwaag.
0: Ja.
3: Daar kijk je van op, maar al die boerenbedrijven, die hebben allemaal schuren. En die bouwen het hele jaar door. Zoals wij nu een radio aan het maken zijn, zijn zij alweer bezig met carnaval volgend jaar. Om de mooiste praalwagen te maken. Dus het wordt bij ons goed gevierd. Altijd in combinatie met heel veel drank. Dat is voor mij het belangrijkste. Ja. En het verbinden, samen zijn, dat is denk ik waar het om
0: gaat. Maar West-Friesland, dat is wel een van de plekken waar het ook altijd wel leeft. En ze noemen het ook kermisborrels.
3: Ja, zo ben ik opgegroeid. Ja. We hadden de kermiskalender, je hebt een fiets. Ja. En je weet waar moet je vrijdag, zaterdag, zondag ieder weekend zijn. Ja. Want daar is het feest.
0: Maar gewoon ook, ik moet zeggen dat als je daar komt, dan ze hebben allemaal best wel behoorlijk erf, om het zo te zeggen. Gewoon een tuin. En ik heb het ook meegemaakt dat er gewoon een vrachtauto gewoon echt naar achteren rijdt. Dat ding gaat open en dan staat erop Power to the Pieper. En dat is gewoon een rijdende vrachtwagen.
4: Mooi.
0: Met patat, alles erop en eraan.
3: Ja, dat is zo mooi. Power to the Pieper, die komt uit Spanbroek volgens mij.
0: Ja, mooi.
3: En dat is een gebied staat bekend om de specifieke aardappel die alleen daar wordt getild. Het is niet Spanbroek, Opperdoes, sorry.
0: Opperdoes,
4: ja,
0: Opperdoes
4: rondje.
3: Het ligt naast elkaar.
0: Ja, die kennen we, hoor, Opperdoes.
4: Nee, ik wou nog even. Ik had laatst ook een frietwagen en die verkocht knetterverse friet.
3: Ja.
4: Vond ik ook nog wel een mooie.
0: Ja. Dat mag ook wel. Maar goed, met oude meuk aankomen natuurlijk.
3: Dat is gewoon marketing. Kijk, Opperdoes rondje en Power to the Pieper.
0: Ja.
3: Dat staat heel groot op een gebouw daar waar een boer woont die ook de Power Pieper en die is ook door de koning, het koningshuis komt die ieder jaar een zakje halen. Dus dat is echt de Power to the Pieper.
4: Ja, we moeten er wat meer van gaan eten, hè? Ik geloof dat we dit jaar op het land verrot zijn. We moeten wat meer aan de friet met z'n allen.
3: Nou, dat is helemaal niet erg. Een goed frietje. Nee. Als je het op het douche rondje gewoon lekker bakt met in roomboter.
4: Ja, met een beetje asperges erbij.
3: Ja, dan komt het helemaal goed. Ik hoor al.
0: Ik hoor het alweer. Jullie gaan weer voor een abonnementje sportschool straks.
3: Ja, nee, maar jij wil eigenlijk gewoon een plaat drijven. Ik kom je niet meer aan toe.
0: Nee, gewoon naar jullie. Maar maakt niet uit.
4: Platen er wel bij. Weet
0: je, we kunnen het nieuws ook gewoon overslaan. Want dan zijn we ook al aan voorbij gegaan. Dus ja, nee, ik luister naar jullie. Dat is ook wel mooi om te horen. Helemaal geen probleem. Alles kan bij mij.
4: Het is tekenend voor jou, Ray. Je bent een gouden host.
0: Nee, maar weet je wat het mooie is? Hier wordt het programma altijd overgenomen. En dat vind ik wel heerlijk. Maar kijk jij naar Daniel?
3: De counter hoeveel minuten de microfoon zal openstaan.
0: Ja, prima.
3: Oké.
0: Ja,
4: duidelijk. Ja, het is echt. Ja.
0: Ja, is dit je record of niet, Daniel?
3: Nou, ik zie dat de tijd 21 uur 8 is. Maar op die andere klok is het 1 minuut voor 9. Dus
4: dat kiezen we.
3: Ik denk
4: ben
3: even de weg kwijt.
4: Volgens mij is het 1 voor 9.
0: Geeft niet. Zodra jij in de trein bent gestapt, dan hoef je helemaal geen zorgen te maken welke kant we op gaan. Dus ik zou zeggen, ga rustig zitten of kom uit je stoel. Want we gaan zo dadelijk verder met de rit. En dan neem ik je mee terug naar LL Cool J. Want wie van jullie is eigenlijk niet bad?
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

staan, misschien met een E of met een A geschreven. Maar ja, hoe bad durf je eigenlijk te zijn? Nee, dat is wel met een A. Dat was LL Cool J, rapper, acteur, schrijver en ondernemer die al ruim 40 jaar meedraait. Maar de trein rijdt door, geen eindstation in zicht. We gaan terug naar de jaren 80, naar de wereld van electrofunk en vroege hip-hop. Ik neem je mee naar Planet Patrol met Cheap Thrills.

voor jullie mooie berichten waar jullie allemaal mee bezig zijn terwijl jullie genieten van deze radioshow in Night to Remember. En ik zal ook weer eens moeten gaan kijken wat betreft onze eigen WhatsApp groep. Want hier kun je natuurlijk ook gewoon aansluiten en bekendmaken wat je allemaal aan het doen bent in de hele groep. Ik ga dat nummer binnenkort weer eens even doorgeven.

0: vergeten hoor. Planet Patrol, Cheap Thrills. Onze trein heeft inmiddels heel wat haltes gehad. Maar we blijven bewegen van electro en hip-hop naar soul en muziek van nu. En soms zegt een titel eigenlijk precies wat je wilt horen. I'll Be Around is onderweg. Een boodschap van blijven aanwezig zijn en er zijn wanneer het erop aankomt. Hier is Mark Staggers met zijn nieuwe single uit 2026.
1: New music first, always on Jam 104.9.
0: Gewoon lekker in een nieuw jasje. I'll Be Around. Want deze moet je kennen. Welkom bij Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden.

Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zuurhofbrug bij de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten nadat bij een inspectie scheuren zijn gevonden in een dragend onderdeel van de brug. De voortvluchtige Osama B. uit Utrecht, die veroordeeld is tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum, is vandaag opgepakt in Parijs. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Geslaagde open monumentendagen in Ouder Amstel. En na zomerver zorg voor gezelligheid op het kampje. Mijn naam is Martin Rodenburg. Zowel in Duivendrecht als in Ouderkerk aan de Amstel werden de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september goed bezocht. Honderden bezoekers kwamen af op de opengestelde locaties en de verhalen over de geschiedenis van beide dorpen. In Duivendrecht waren 6 locaties geopend en in Ouderkerk waren er 10 locaties geopend. Een groot aantal vrijwilligers zorgden ervoor dat de bezoekers werden ontvangen en rondgeleid. De organisatie krijgt terug op een geslaagd monumentenweekend. Met gezellige kraampjes, muziekactiviteiten en volop ontmoetingen kijkt Ouderkerk terug op een geslaagde eerste editie van de nazomerfair. Afgelopen zondag stond het kampje de hele middag in het teken van alles wat Ouderkerk en de omgeving te bieden heeft. Van lokale ondernemers tot winkeliers, verenigingen, clubs en stichtingen. Met hun marktkramen en activiteiten zorgden zij voor een gezellige en afwisselende nazomerfair. De nazomerfair werd druk bezocht en het was een levendige sfeer voor jong en oud. De organisatie bedankte alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers die samen hebben bijgedragen aan de gezellige zomerse middag. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: En hier is Christine met het bonusnieuws. Auto's vast in de bussluis in Bovenkerk en workshop loopbaanontwikkeling in Amstelveen. Er staan verkeersborden, maar kennelijk is het niet voor iedereen duidelijk. Er zijn nog steeds auto's die vast komen te zitten in de bussluis in de Noordammerlaan in Bovenkerk. De afgelopen dagen leek het wel vaker te gebeuren. De schade kan aardig in de papieren lopen. De gemeente laat weten dat er niets aan de bussluis is veranderd, maar dat het mogelijk te maken heeft met een afsluiting van de Bovenkerkerweg, waardoor auto's door de buurt werden omgeleid. De Bovenkerkerweg is inmiddels weer open. En Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren 8 workshops voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan, een carrière-switch overweegt of zich verder wil ontwikkelen. Programmamaker Anton Vernee van de bibliotheek is blij met de samenwerking, omdat hij bijdraagt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De workshops beginnen op 7 oktober. Het gaat om 8 online sessies op de woensdagochtend. Aan bod komen onder meer personal branding, netwerken, LinkedIn en digitalisering. Voor meer informatie kun je terecht op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: heerlijke uren van A Night to Remember. Wat is de tijd toch voorbijgevlogen, net als de dagen waar ik al mee begon. Zoals vanavond. We hebben lekker wat pareltjes voorbij horen komen. En we zijn nog lang niet klaar natuurlijk. Dus blijf vooral lekker bij ons. Want dit laatste half uur gaan we gewoon nog één keer goed los. En we trappen dat laatste half uur af met een heerlijke klassieker. En dan heb ik het over de Fat Larry's Band met Act Like You Know. Ik zeg het niet te vaak meer, maar zet hem gewoon ietsje harder. Weet je, laat je gewoon lekker gaan. Maar niet in de auto natuurlijk, want dan gaat je voet ook mee bewegen. En ik heb zelf al van die sponsorloten. Dus doe dat alsjeblieft niet. Want ik ben bang dat je natuurlijk weer een tikje gaat sturen deze kant op naar mij. Nou, dan krijg je heel wat anders terug hoor. Want ik ga hem echt niet sponsoren wat dat betreft. Dus doe voorzichtig. En als je het toch doet, doe het dan op een stukje waar het ook echt kan. Voor de rest, ik adviseer het je niet. Laten we teruggaan naar de jaren 80. Act Like You Know. En dat is ook wat jij moet doen. Here is Fat Larry's Band bij A Night to Remember.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

de lieve heer ook voor. Want hij heeft ook echt alleen maar liefde voor jullie allemaal. Candy Staden heb ik zelf ook live meegemaakt. En dan krijg je echt zo'n nummer met toch een heel ander gevoel erbij. Ik neem je mee terug in de tijd. Maar dat bedoel ik.

Ik ben MC DJ Rain en dit is A Night To Remember. Het is bijna 10 uur. De heren van de show die staan hier al te trappelen van ongeduld. Die gaan jullie vermaken tot 1 uurtje of 12. Maar tot 10 uur nog steeds A Night To Remember.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana.

0: Asana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
6: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.

0: Jam FM.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
9: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
13: De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.

jaar. Nicholas Cole featuring Kenny Lattimore. Love on It. The Realm Remix. Tijd voor muziek van de Soul of Amsterdam Connection. Featuring Brian Morgan. Dit is Feeling You.

Een track die de Soul of Amsterdam gedaan heeft met de meester Brian Morgan. Geïnspireerd door de meester Glenn Jones. Feeling

We reizen af naar Frankrijk. Time for Gianni. Met zijn Neon Ride. Dit is Splik Splinter Nieuw en swingt de pan uit.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. En dat terwijl president Trump juist aangedrongen heeft op een renteverlaging. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

De opvolger van Better Make Room for Love. Wederom een samenwerking met Julian Jonah. Is Mara King op het Ipsos Soul label. Dit is de nieuwe single. Just Like That. En Mara King treedt volgend jaar op, begin januari. In Engeland. We hebben het Soul Weekender 2027. En daarvoor kon je genieten van de Confunction. En If You're In Need. If You're In Need of some good music. Dan elke woensdag natuurlijk. Hè? Soul of Amsterdam. Johan Titsing en mezelf. Tijd voor een remix. Anthony Hamilton.

Abraham Wilson op je radio. Spiksplinten nieuw. True Love. We gaan de temper een beetje opvoeren. Dat doen we met Millie Jackson. Dit is de Natasha Dix remix. Van haar hit. De jaren 70. What Went Wrong Last Night.

0: Die Jackson moet eraan geloven. Dat remix geweld.
1: Oh. So this is what a discotheque is all about.
0: De Natasha Diggs remix van What Went Wrong Last Night. Reis af naar Italië. Dit is brand new. Spiksplinternieuw. Breaking Away. El Castellana. Op Jam FM.

0: van het album From Me, My Friends and El Castellano uit Italië. Een van de betere tracks van het album. Joan Titsing zo dadelijk in de tweede uur. Unissued, Willie Collins en veel meer.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelin is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelin ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

Of je maakt gewoon je eigen nummer. De 52nd Street. Diane Charlemagne helaas niet meer onder ons. Maar de beat wel. De beat en de muziek leeft gewoon voort. In een uuropener van de Soul of Amsterdam.

2026. The Soul of Amsterdam Remix. Je weet het, elke woensdagavond is niets normaal hier. Standaard tracks bestaan er niet. Alles wordt geremixed. Straks de nieuwe Sunburst Band met Tiffany Tizel. En we hebben ook Lil Thomas in de remix nog. Kazu Matsui in de Yo on Titsing remix. En Lank en de Bogus.

geniet van het leven in de hoofdstad. Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de Soul of Amsterdam. Met Dance Radio.

Lila Thomas meets Glenn Jones. Sexy girl, you're the only one I love. Dit is versie 1.7. Hij is nog niet helemaal af. Vandaar de jingles door de track heen. Want anders horen we deze track op heel veel andere radiostations binnenkort ook. Want geloof het of niet, onze stream bij Jam FM wordt namelijk gekopieerd. Het staat erop in 320 kbps en dat is gewoon een hele mooie output file. En we hebben gemerkt dat heel veel tracks die wij draaien op de Soul of Amsterdam

1.7. Binnenkort komt de track officieel uit. Reach for it. Productie van Dave Lee. Dit is de Sunburst Band. En Tiffany Tazell. Reach for my love.

Lank is zijn naam. En je hoorde Balloons. Laatste track vanavond voor mij is een track uit eigen doos.

Kane, Wesley Folks. Uit 2020, No One. Is de DJ. Soul Child Remix. Uit de archieven van de Soul of Amsterdam. Tijd voor Willie Collins, unreleased demo. Voor zijn opnames op Capitol. Dit is Just To Be Near, exclusief op Jam FM.

Dat elke woensdag tussen 10 en 12. You never know what you're gonna get. Soul of Amsterdam hier op Jam FM 104.9 DAB+. Johan Titsing en Me, Myself and I. En hier is de dochter van Donny, Layla Hathaway. Met de single van 2026. Can't Let Go.

van haar aankomend album Lila Hathaway, Can't Let Go. En hier is nog meer nieuw geweld, althans Happy. Dit is een remix, deze week uitgebracht, van de Cool Notes. Ja, je kent ze wel van Spend the Night.

We Love the Girls. Full Force uit 1995 van het album Sugar on Top, volgens mij heette die. Ja, Johan knikt met zijn hoofd. Gebaseerd op het nummer van The Moments, Sexy Mama. En alweer de laatste plaat voor vanavond. Met dank aan Johan Tissing en mezelf. Hoop dat je hebt genoten van de muziek. Volgende week zijn we er uiteraard weer. We zijn druk bezig met verhuizen en alles. Maar ja, we maken natuurlijk tijd voor jou. Voor jou, ja. Als laatste, Amy Stewart. Ken je haar nog? Ik wel. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws op Jam FM. Quiet storm. Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet storm.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Oh, how are you?

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws op Jam FM.